partijgeikas, as en nu mikke. Hij leidt zich heringes, wel meid ze net ikke. Koe het skert broodies uit, kan eet en minule. Maar mij ze stenis in, ja zie ze in me helle. Torm boob, torm jaren, vaibjallon valus vaikus, kui moni tulle lövät, õhtu